dat moet, had een fijn solis ervaren. Schlag als wie kein rechter Schifferknecht, der sich

Fyr het weer naar badacht, ga om de kzee. Alleen er weer niet om te gaan. Zolang de wijnstok blüht, zolang de muziek spuut. Die mir zijn ganse eigen schloot.